Tycle zijn om nou te zoa. Mandy Fira. Mandy Karif. Fayom li zavar dat zakan luanu. Jom li ftona na krayan kua. Mamut kers man ravanu. Andi mantra mombas. Ntayanu. Sartian wanti.

Maar niet zappert om avarine smaak, kom maar zenden om zo, hoor. Zie lauft van verval nou, van man dit dan nou. Nsjane kavino, reul op sera sera nou. Van uw centro FM, ma centro ZM, m'tondra afata tsaro nou. Tsaro nou, hein? Tien rondrontie. Oké, balb.